dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Spark, de radio van bij ons.

0: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
2: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria ter Heide.
1: Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
5: Goedemorgen. Noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. Ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door de zware overstromingen. In Barcelona is daarbij een dode gevallen. Een man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten. Miljoenen Italianen moeten volgend jaar geen verkeersbelasting betalen door de hoge brandstofprijzen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist. De maatregel geldt niet alleen voor auto's, maar ook voor scooters en bromfietsen en zo. Wel maar voor één voertuig per eigenaar. De verkeersbelasting levert de Italiaanse regering elk jaar meer dan 7 miljard euro op. En in de competitiefase van de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dinamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen, later wel droger bij 19 graden.
4: Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Zometeen. Het nieuws van bij ons op de radio van bij ons.

0: zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Spark, met nu het nieuws van bij ons.
2: Wommelgem beslist donderdag of er een drone-detectiesysteem op het dak van het Brieleke mag komen. Antwerp Airport vindt de locatie geschikt om drones in de omgeving van de luchthaven op te sporen. De gemeente moet alleen toestemming geven en hoeft het systeem zelf niet te beheren. Wommelgem krijgt er ook geen vergoeding voor. Voor de rechtbank in Antwerpen is het proces gestart tegen de Antwerpse tandarts die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, zou de man seksuele handelingen bij zichzelf hebben gesteld. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde een 20-tal vrouwen zich burgerlijke partij. De tandarts, die nu 73 is, riskeert tot 10 jaar cel. De Antwerpse adjunct-korpschef Glenn Verspeet staat vandaag voor de politierechter, omdat hij door het rood was gereden aan een spooroverweg in de Stationsstraat in Capelle. Volgens de politie brandden de rode lichten reeds en klonk het belsignaal toen hij met een anonieme dienstwagen toch nog de sporen overstak. Verspeet riskeert een boete en een rijverbod. In de luide kritiek op de oplopende kosten van de Oosterweelverbinding verdedigt Alexander Doge het miljardenproject. Doge is officieel Oosterweel-intendant. Volgens hem is Oosterweel geen Antwerps, maar een Vlaams project, omdat de ring cruciaal is voor verkeer en economie. Hij noemt het populistisch om het project af te doen als megalomaan en spreekt van een toekomstinvestering voor heel Vlaanderen.
3: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Mis het niet. De 38e Mariaburgse Feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in Dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
1: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekere. Tot snel.
2: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
3: Goedemorgen. Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs.
4: De gemiddelde prijs is op 500 euro na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt 235.000 euro. Hoevalize, dus de duurste gemeente, en daar betaal je net geen 330.000 euro. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen 394.000 euro kost.
3: Vooral Vres-sur-Semois in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic of Dennis Bourkas mag de gevangenis verlaten met een enkelband ten laatste volgende week. Dat schrijft het Nieuwsblad. Bourkas werd eerder dit jaar in beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor belaging en verspreiding van naaktbeelden. Voor verkrachting ging hij vrij uit. Bourkas heeft 22 van zijn 36 maanden in de gevangenis gezeten. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen. Dat zegt voorzitter Sammy Medi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier Bart De Wever moet de komende weken 10 miljard euro vinden. Politiek journalist Timmy van Diepen legt uit.
5: Hij zegt ja, de vorige keer met de centenindex, wie betaalt die prijs? Dat zijn natuurlijk de werkende mensen vooral en de gepensioneerden ook. Ja, en Sammy Medi zijn redenering is eigenlijk, die groep heeft nu genoeg betaald. Ja, nu is het eigenlijk aan de mensen die niet werken om dan aan die index te zitten van die mensen. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En dat doe je alleen maar natuurlijk door het verschil tussen werken en niet werken zo groot mogelijk te maken.
3: Volgens CD&V moet dat een besparing van 300 miljoen euro opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Medi ook voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Op de luchthaven in Charleroi is de staking van de luchtverkeersleiders begonnen. Die startte gisteravond om 10 uur en duurt tot 8 uur vanmorgen. Maar ze doen dat wel elke dag tot 10 oktober. Daar worden mogelijk zo'n 800 vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders eisen hogere nachtpremies, maar het overleg daarover zit muurvast. Noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. En ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door zware overstromingen. In Barcelona is daarbij ook een dode gevallen. Een man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten. En in de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dinamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het droger bij 19 graden.
2: Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu nieuws van bij ons.
2: Doel krijgt een nieuwe veerstijger die een veerverbinding met Lillo opnieuw mogelijk moet maken. Vlaams minister van Omgeving Broens heeft daarvoor een vergunning verleend. De oude en onveilige stijger wordt vervangen door een nieuwe aanlegplaats, toegankelijk voor voetganger en fietser. De verbinding met Lillo verdween enkele jaren geleden omdat de bestaande stijger qua veiligheid te wensen overliet. Nu zondag 20 september vindt in het park van Brasschaat de tweede editie van de Eendjesrace plaats. De benefiet en voordelen van Villa Max loopt in samenwerking met Radio Park en is op onze zender van start tot einde live te beleven. Alle details staan ook op de website www.eendjesrace.be. Collega Brenda nam nu al eens polshoogte bij Bruno Herbos en Frank van Kamp van de organiserende Lions Club Moerland.
3: Nu zondag gaan we aan onze tweede eendjesrace beginnen in het park van Brasschaat. En ik zou zeggen, zie dat je er zeker en vast bij zijn, want het gaat een fantastisch evenement worden.
4: De mensen kunnen een eendje kopen in verschillende verkooppunten. Die kunnen ze vinden op jullie website. Waarvoor dienen de centen? Voor welk goed doel?
3: Voor Villa Max. 2 jaar geleden hebben we dat ook gedaan en dit jaar willen we dat herhalen. En we hopen natuurlijk dat we 12.000 eendjes kunnen verkopen. 1 eendje, dat kost 5 euro, dat is toch geen geld. En uiteindelijk, ik zou zeggen, maak dat je dus uiteindelijk op dit moment nog wat eendjes gaat kopen, links of rechts in onze adoptiepunten, of zelfs een dag misschien nog op het evenement erbij. Maar dat zou wel eens kunnen dat ze dan op zijn.
4: Frank, heb je een idee hoeveel eendjes er verkocht zijn?
5: We gaan nu richting de 10.000. Dus dat 2.000 nog

0: de eerste drie eendjes die toekomen, die hebben een grote prijs. Vertel maar.
1: Ja, de eerste prijs is dus onze Fiat 500, die je nog ondertussen ook al in het straatbeeld voldoende hebt kunnen zien, denk ik, met onze grote eend op. En de winnaar mag die eend natuurlijk ook meepakken, hè. Daar zijn we van overtuigd. De tweede prijs is een scooter Calambretta en een derde prijs is een elektrische fiets van Oxford. Dat zijn onze prijzen, maar we hebben nog andere mooie prijzen. En al die prijzen, dat wordt die een dag zelf ook bekendgemaakt wie dat winnaar is. Maar de prijsuitreiking is dan wel een maandje daarna. Want iedereen moet de kans krijgen om zich te melden van ik heb een winnend eendje.
0: Oké, dus aan iedereen, koop een eendje voor het goede doel Villa Max in Brasschaat. En iedereen wordt verwacht nu zondag in het park van Brasschaat aan het boothuisje. Dankjewel, heren.
2: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
3: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
2: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen als zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingers, ja, die zal ik zelf wel maken.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
3: Amai, ma, een nieuw chacoche?
4: Ja, weet je nog die juwelen van de bommen? En wel, die heb ik verkocht.
3: Die ringetjes met die steentjes?
4: Juist. Nou ja, die ik al eens voor zo'n etalage van een opkoper gestom. Maar ik vertrouwde dat niet. Dan hoorde ik van Robert de expert. Die bezit uw juwelen en zei dan hoeveel dat ze waard zijn.
3: En wat kost dat?
4: Niks.
3: Oh, niks.
4: Echt niks? Maar altijd eerst bellen. Op de 03-226-93-93.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
6: Goedemorgen. Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs.
7: De gemiddelde prijs is op €500 na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt €235.000. Hoevalize, dus de duurste gemeente, en daar betaal je net geen €330.000. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen €394.000 kost.
6: Vooral fris zuurstroomwijn in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt het aantal. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD-Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op de 4 naar het werk. Net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om 1 op de 8. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen, zodat hun uitkeringen 1 keer niet meestijgen met de index. Dat zegt voorzitter Sammy Medi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier De Wever moet de komende weken €10 miljard vinden. Politiek journalist Timmy van Diepen legt uit.
8: Hij zegt ja, de vorige keer met de centenindex, wie betaalt die prijs? Dat zijn natuurlijk de werkende mensen vooral en de gepensioneerden ook. Ja, en Sammy Medi zijn redenering is eigenlijk, die groep heeft nu genoeg betaald. Ja, nu is het eigenlijk aan de mensen die niet werken om dan aan die index te zitten van die mensen. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En dat doe je alleen maar natuurlijk door het verschil tussen werken en niet werken zo groot mogelijk te maken.
6: Volgens CD&V moet dat een besparing van €300 miljoen opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Medi ook voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaxen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europees Commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump.
9: Canada has been a terrible trade partner. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
6: De Canadese premier Carney pleit er al langer voor dat middelgrote machten samenwerken om een tegengewicht te zijn voor grote landen zoals de VS. En in de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust. Maxima rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het wel droger bij 19 graden. Zaterdag veel wolken en meestal droog. Zondag eerst kans op regen, later opklaringen. Maxima dit weekend rond 20 graden.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van €20 maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Het Openbare Ministerie vraagt 5 jaar cel voor een 72-jarige tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. In totaal melden zich 73 slachtoffers met klachten die teruggaan tot 1995. De tandarts voerde onder meer zogeheten keelontsmettingen uit, een onbestaande medische procedure. Verschillende slachtoffers vragen zich ook af wat er gebeurde tijdens behandelingen onder narcose. In de Lange Dijkstraat in Antwerpen is gisteren brand uitgebroken in de slaapkamer van een appartement. De bewoners konden het gebouw tijdig verlaten. Er vielen geen gewonden. De brandweer had het vuur ook binnen een kwartier onder controle. Tijdens de interventie was de straat wel tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Maandag 21 september starten grote vernieuwingswerken aan de Noorderlaan in Antwerpen, tussen de Muisbroeklaan en de Ordamstraat. Over zo'n 2,5 kilometer afstand wordt het wegdek vernieuwd en worden kruispunten en fietsoversteekplaatsen aangepakt. Tijdens die werken blijft 1 rijstrook in elke rijrichting beschikbaar. De werkzaamheden duren tot volgend voorjaar. Vandaag houdt de politie van Schoten een controleactie op gevaarlijk rijgedrag met fietsen, fatbikes en e-steps. Er wordt onder meer gelet op overdreven snelheid, gsm-gebruik en roekeloos rijgedrag. Bij uitzonderlijk gevaarlijk gedrag kan een voertuig voortaan tijdelijk in beslag worden genomen. Volgens de politie blijft sensibilisering wel de basis van de aanpak.
3: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Zakelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
2: Vertel, mijn zoon. Was het de drank?
1: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
2: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
3: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang.
4: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
6: Goedemorgen. 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn. Waardoor ze belangrijk zijn voor de ruimere regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen, Helchteren en Zelzaten. Burgemeester Brent Meuleman reageert voorzichtig positief.
7: We zijn een kleine gemeente waar kanaal E34, R4 allemaal samenkomen op een paar vierkante kilometers met een hoge bevolkingsdichtheid. Wel, ik vind het heel belangrijk dat een overheid die dergelijke projecten trekt, financiert, ondersteunt, maar ook de keuzes bepaalt. Maar dat gaat ook verder. Postkantoren, bankkantoren, noem maar op. Waar gaan we in de toekomst welke voorzieningen hebben?
6: De promotie moet het voor die gemeente ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen, bijvoorbeeld. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt het aantal. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD-Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op 4 naar het werk. Net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om 1 op de 8. Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dus iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens vastgoedexpert Bjorn Kokuit van HLN komt dat vooral door de prijs.
8: De gemiddelde prijs is op 500 euro na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt 235.000 euro. Hoevalize, dus de duurste gemeente, en daar betaal je net geen 330.000 euro. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen 394.000 euro kost.
6: Vooral Vresuur Somwine, het zuiden van de provincie Namen, is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaxen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europese commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump.
9: Canada's been a terrible trade partner. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
6: De Canadese premier Carney pleit er al langer voor dat middelgrote machten samenwerken om een tegengewicht te zijn voor grote landen zoals de VS. En 2025 was een topjaar voor de Belgische wijnbouw. Volgens experts is de kwaliteit van onze wijnen uitzonderlijk en scoren ze allemaal ruim 80%. De experts hebben er ongeveer 300 geproefd en ook dit jaar belooft dus uitzonderlijk goed te worden voor onze wijnboeren door de warme zomer. Grijs vandaag, eerst nog meestal droog, na de middag regen, vooral in het westen en centrum van het land. We krijgen maximaal rond 18 graden. Morgen eerst zon, later weer wolken, maar zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag grijs en soms wat lichte regen bij 22 graden. Zondag eerst regen, later droger en 20 graden.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu nieuws van bij ons.
2: De wegenwerken in de Villerslei in Schoten wegen duidelijk zwaar op de lokale handelaars. Sinds de start van de werken zien verschillende winkels hun aantal klanten teruglopen en hun omzet sterk dalen. De gemeente lanceert binnenkort een campagne om de getroffen zaken extra onder de aandacht te brengen. De werken schuiven intussen op richting Albert-Dineurlaan en duren nog tot eind december. Stukje bij beetje komt er opnieuw een commerciële invulling voor de voormalige macrosite in Deurne. Daar is nu voor het eerst sinds de sluiting opnieuw een winkel geopend. Colruyt Professionals heeft er zich gevestigd. Volgend jaar moet daar nog een grote Brico Planet bij komen. In Deurne heeft een dertigtal buurtbewoners geprotesteerd tegen de herontwikkeling van kasteel Zwarte Arend. Een projectontwikkelaar wil 7 appartementen in het kasteel en 14 woningen in 2 nieuwe gebouwen realiseren. Vooral die nieuwbouw stuit op verzet omdat het kasteel in een beschermd landschap ligt. Vandaag organiseert de provincie een hoorzitting over het dossier. Het gorillajong dat eind vorige maand ter wereld is gekomen in Zo Antwerpen is een meisje. Mama Mayani en haar baby stellen het volgens de verzorgers momenteel uitstekend. Bezoekers mogen nu mee bepalen hoe het jong zal heten. Ze kunnen nog kiezen uit 3 namen: Binti, Boussi of Paya.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot 8 euro maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
1: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
3: Goedemorgen. De overheid heeft vorig jaar bijna 15 miljoen euro ingehouden bij de ziekenfondsen, omdat ze niet genoeg presteerden. En dat bedrag stijgt elk jaar, blijkt uit cijfers van het RISIF in de krant De Tijd. Sinds 2022 kan de overheid tot 20% van de administratiekosten inhouden. Als ziekenfondsen te laat zijn met uitkeringen of terugbetalingen bijvoorbeeld, of als ze intern te weinig controleren op misbruik. 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn. Waardoor ze dus ook belangrijk zijn voor de ruimere regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen, Helchteren en Zelzaten. Burgemeester Brent Meuleman reageert voorzichtig positief.
4: We zijn een kleine gemeente waar kanaal E34, R4 allemaal samenkomen op een paar vierkante kilometers met een hoge bevolkingsdichtheid. Wel, ik vind het heel belangrijk dat een overheid die dergelijke projecten trekt, financiert, ondersteunt, maar ook de keuzes bepaalt. Maar dat gaat ook verder. Postkantoren, bankkantoren, noem maar op. Waar gaan we in de toekomst welke voorzieningen hebben?
3: De promotie moet het voor die gemeente ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen, bijvoorbeeld. En de Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. Ze gaat van 3,75 naar 4%. Ook de Europese Centrale Bank verhoogde de rente al vorige week. Ze doen dat omdat het leven te snel duurder wordt, zegt geldexpert Chris Sugira.
5: Door de oorlog in Iran is de prijs van olie gestegen. En het zorgt dus voor hoge energieprijzen en dus meer inflatie. Dus moet de rente opgetrokken worden. Hoe hoger de rente, hoe duurder het wordt om te lenen. En dus hoe minder het geld kan rollen. En daardoor zou de inflatie in theorie moeten afkoelen.
3: President Trump is niet te spreken over die renteverhoging. Volgens hem houdt het de economie tegen en is het vooral bedoeld om hem tegen te werken. Grijs vandaag, eerst nog meestal droog. Na de middag regen in het centrum en in het westen bij 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar wel zo goed als droog en 20 graden.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: In de Albert Heijn supermarkt aan de Groenplaats in Antwerpen heeft een man woensdagmiddag een bommetje in een batterijcontainer gegooid. De batterijen begonnen daardoor te smeulen. Gelukkig raakte niemand gewond en bleef de schade beperkt. Ontmijningsdienst, DOFO en het gerechtelijk labo moesten ter plaatse komen. De politie is nog op zoek naar de verdachte. In de Antwerpse haven worden steeds meer autonome voertuigen ingezet. Zo rijden er vrachtwagens zonder chauffeur en worden treinen en schepen van op afstand bestuurd. Dit najaar start een commercieel project waarbij een autonome vrachtwagen containers vervoert tussen linker- en rechteroever. De haven ziet de technologie als een manier om personeelstekorten en verkeersdrukte aan te pakken. De drukke weekendmarkt op het Theaterplein in Antwerpen zorgt opnieuw voor problemen met het sanitair. Volgens horeca-uitbater Wim Belieu gebruiken veel marktbezoekers de toiletten van zijn zaak en laten die geregeld erg smerig achter. Er zou in de toiletten ook drugs worden gebruikt. Belieu vraagt daarom dat de stad tijdens marktdagen openbare toiletten voorziet. Inwoners van Kapellen kunnen opnieuw een duurzame regenton uit gerecycleerd materiaal bestellen. Er zijn verschillende modellen beschikbaar met een inhoud telkens tot 1000 liter. Bestellen kan tot 15 oktober via IGEAN. De ton kan dan eind november worden afgehaald. Traditionele groene regentonnen zijn ook meteen verkrijgbaar op het recyclagepark.
3: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts 5 euro per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen als zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
0: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
3: Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
6: Nou, hartstikke. Heb je dat goed, Louis? Denk dat dat een Hollander is. Tel je geld nog eens.
5: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
6: Dat is gij gedaan, Robert. Nou, bedankt.
7: En doei.
6: Een Hollander begot. Maar wel een sympatheken, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
8: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Brasschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
10: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be. Met de steun van Radio Park.
11: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
12: Goedemorgen. Er is op dit moment een grote politieactie aan de gang in Oostende, dat meldt HLN. De politie heeft in een wijk een straat afgesloten. Ook ontmijningsdienst Dovo is daar. Politie en parket willen voorlopig niet vertellen wat er precies aan de hand is, alleen dat de actie onderdeel is van een gerechtelijk onderzoek. 2 op de 3 vrouwen in ons land herkennen de symptomen van borstkanker niet of te weinig, terwijl 4 op de 5 er wel aandacht voor hebben. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Nochtans maken veel vrouwen zich wel zorgen om ooit borstkanker te krijgen. Oncologe Christel Fontaine.
13: Bij veel vrouwen begint het toch met pijn. Pijn onder de oksel, pijn in de borst is toch ook een belangrijk signaal, niet te verwaarlozen. Roodheid, intrekkingen van de tepel of gewoon een bolletje zelf, een verharding, bloed uit de tepel. Het veranderen van de huidoppervlak, appelsinehuid. Dus dat zijn allemaal alarmsignalen waar de vrouwen toch bedachtzaam kunnen op zijn.
12: Vooral jongere vrouwen en 50-plussers blijven kwetsbaar. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft 6 nieuwe incidenten gemeld waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Het luisterde niet meer naar mensen, verzinde data om gelijk te krijgen en verzweeg fouten die het had gevonden. OpenAI zelf reageert geschrokken en noemt het zorgwekkend. Eerder deze week riep de sector zelf ook al op om de ontwikkeling van AI te vertragen, omdat alles te snel gaat en AI te slim wordt, waardoor we de controle dreigen te verliezen. Grijs en eerst nog meestal droog. Na de middag regen in het centrum en het westen bij 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar zo goed als droog en 20 graden.
11: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Het Openbare Ministerie vraagt 5 jaar cel voor een 72-jarige tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. In totaal melden zich 73 slachtoffers met klachten die teruggaan tot 1995. De tandarts voerde onder meer zogeheten keelontsmettingen uit, een onbestaande medische procedure. Verschillende slachtoffers vragen zich ook af wat er gebeurde tijdens behandelingen onder narcose. Maandag 21 september starten grote vernieuwingswerken aan de Noorderlaan in Antwerpen, tussen de Muisbroeklaan en de Ordamstraat. Over zo'n 2,5 kilometer afstand wordt het wegdek vernieuwd en worden kruispunten en fietsoversteekplaatsen aangepakt. Tijdens die werken blijft 1 rijstrook in elke rijrichting beschikbaar. De werkzaamheden duren tot volgend voorjaar. De wegenwerken in de Villerslei in Schoten wegen duidelijk zwaar op de lokale handelaars. Sinds de start van de werken zien verschillende winkels hun aantal klanten teruglopen en hun omzet sterk dalen. De gemeente lanceert binnenkort een campagne om de getroffen zaken extra onder de aandacht te brengen. De werken schuiven intussen op richting Albert Dineurlaan en duren nog tot eind december. Zorgopleidingen trekken dit jaar opvallend meer studenten aan de Universiteit Antwerpen. Vooral biomedische en farmaceutische wetenschappen zitten in de lift. Terwijl er een groot tekort is aan onder meer apothekers en kinesisten, is dat goed nieuws. Handelswetenschappen en computeropleidingen trekken momenteel weer minder nieuwe studenten. Het nieuwe academiejaar op de 3 campussen start aanstaande maandag.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: De rug naar de muziek. Met minimaal 25.

0: leuk, hè? Zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken, alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degenen die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Stijlvolle herenkleding met persoonlijk advies? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Van casual tot chic, altijd stijlvol, steeds met aandacht voor service en kwaliteit. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Noteer alvast ons open deurweekend op zaterdag 19 en zondag 20 september.
2: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 12 uur.
4: Goedemiddag. Er is op dit moment een grote politieactie aan de gang in Oostende, dat meldt HLN. De politie heeft een wijk afgesloten, ook ontmijningsdienst Dovo is daar. Politie en parket willen voorlopig ook niet vertellen wat er precies aan de hand is. Alleen dat de actie een onderdeel is van een gerechtelijk onderzoek. 2 op de 3 vrouwen in ons land herkennen de symptomen van borstkanker niet of te weinig, terwijl 4 op de 5 daar wel aandacht voor hebben. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Nochtans maken veel vrouwen zich zorgen om ooit borstkanker te krijgen. Oncologe Christel Fontijnen.
5: Bij veel vrouwen begint het toch met pijn. Pijn onder de oksel, pijn in de borst is toch ook een belangrijk signaal, niet te verwaarlozen. Roodheid, intrekking van de tepel of gewoon een bolletje zelf, een verharding, bloed uit de tepel. Het veranderen van de huidoppervlak, appelsinehuid. Dus dat zijn allemaal alarmsignalen waar de vrouwen toch bedachtzaam kunnen op zijn.
4: Vooral jongere vrouwen en 50-plussers weten er te weinig over. 2 op de 3 werkzoekenden krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie. Ook niet als ze worden afgewezen. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Acerta. Zelfs na testen of taken krijgt bijna 1 op 3 nooit resultaten te zien. Naomi Rulus van Acerta legt uit.
6: We hebben eigenlijk jaren van arbeidsmarktkrapte gekend. En dat wil zeggen dat nu, met de arbeidsmarkt van vandaag, dat er voor bepaalde vacatures werkgevers opnieuw meer sollicitaties ontvangen. En dat verhoogt de administratieve belasting, wat het ook weer moeilijker maakt om elke kandidaat individueel op te volgen en te voorzien van uitgebreide feedback.
4: Vooral jongeren en 50-plussers horen na hun sollicitatie vaak niets meer. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft 6 nieuwe incidenten gemeld waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Het luisterde niet naar mensen, verzon data om gelijk te krijgen en verzweeg fouten die het had gevonden. OpenAI zelf reageert geschrokken en noemt het zorgwekkend. Eerder deze week riep de sector zelf al op om de ontwikkeling van AI te vertragen, omdat alles te snel gaat en AI te slim wordt, waardoor we de controle dreigen te verliezen. De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt gemaakt voor zijn Amerikaanse club Inter Miami. Hij deed dat in een wedstrijd om de Supercup tussen de kampioenen uit Amerika en Mexico. Miami won met 2-0. Messi is 39. Op 6 oktober speelt hij al zijn laatste wedstrijd met de Argentijnse nationale ploeg. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en het westen regen, maximaal rond 19 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden. Zondag geleidelijk droger en 20 graden.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Op zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In Deurne heeft een dertigtal buurtbewoners geprotesteerd tegen de herontwikkeling van kasteel Zwarte Arend. Een projectontwikkelaar wil 7 appartementen in het kasteel en 14 woningen in 2 nieuwe gebouwen realiseren. Vooral die nieuwbouw stuit op verzet omdat het kasteel in een beschermd landschap ligt. Vandaag organiseert de provincie een hoorzitting over het dossier. Stukje bij beetje komt er opnieuw een commerciële invulling voor de voormalige macrosite in Deurne. Daar is nu voor het eerst sinds de sluiting opnieuw een winkel geopend. Colruyt Professionals heeft er zich gevestigd. Volgend jaar moet daar nog een grote Brico Planet bij komen. De drukke weekendmarkt op het Theaterplein in Antwerpen zorgt opnieuw voor problemen met het sanitair. Volgens horeca-uitbater Wim Balieu gebruiken veel marktbezoekers de toiletten van zijn zaak en laten die geregeld erg smerig achter. Er zou in de toiletten ook drugs worden gebruikt. Balieu vraagt daarom dat de stad tijdens marktdagen openbare toiletten voorziet. Vandaag houdt de politie van Schoten een controleactie op gevaarlijk rijgedrag met fietsen, fatbikes en e-steps. Er wordt onder meer gelet op overdreven snelheid, gsm-gebruik en roekeloos rijgedrag. Bij uitzonderlijk gevaarlijk gedrag kan een voertuig voortaan tijdelijk in beslag worden genomen. Volgens de politie blijft sensibilisering wel de basis van de aanpak.
3: Je dak ontmossen, snel en professioneel? Voor A. Michielse en Zonen is niks te veel. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar de mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, hè? Of twee.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
3: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
4: Nou, hartstikke. Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een Hollander is. Tel uw geld nog eens.
3: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
4: Dat is gij gedaan, Robert. Nou, bedankt.
5: En doei.
4: Een Hollander begot. Maar wel een sympatheke, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
6: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
8: Goedemiddag. Canada wil intensiever samenwerken met Europa. Dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei Carney.
9: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together. Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
8: Carney stelt voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie, maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. 2 op de 3 werkzoekenden krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie. Ook niet als ze worden afgewezen. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Acerta. Zelfs na testen of taken krijgt bijna 1 op 3 nooit resultaten te zien. Naomi Rulus van Acerta legt uit.
10: We hebben eigenlijk jaren van arbeidsmarktkrapte gekend. En dat wil zeggen dat nu, met de arbeidsmarkt van vandaag, dat er voor bepaalde vacatures werkgevers opnieuw meer sollicitaties ontvangen. En dat verhoogt de administratieve belasting, wat het ook weer moeilijker maakt om elke kandidaat individueel op te volgen en te voorzien van uitgebreide feedback.
8: Vooral jongeren en 50-plussers horen na hun sollicitatie vaak niets meer. In Sint-Jans-Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een voertuig uitgebrand, mogelijk na een ontploffing. Dat zegt de brandweer. Zij konden voorkomen dat het vuur oversloeg op enkele huizen. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vorige nacht zeker 18 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones, dat meldt de burgemeester. Volgens hem werden opnieuw huizen van gewone burgers aangevallen en dus geen militaire doelen. Ook in andere delen van Oekraïne sloegen Russische raketten en drones in, onder meer op spoorwegen. En rode duivel Leandro Trossard moet afhaken voor de Europa League-wedstrijd van zijn ploeg Besiktas tegen Marseille vanavond. Hij is geblesseerd. Volgens Turkse media is het wel niet zo erg. Trossard zit morgen wellicht in de eerste selectie van onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel voor de Nations League-wedstrijden van de Duivels eind deze en begin volgende maand tegen Italië, Frankrijk en Turkije. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en westen regen, maximaal rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden. Zondag geleidelijk droger en 20 graden.
7: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

radio van bij ons.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In de Lange Dijkstraat in Antwerpen is gisteren brand uitgebroken in de slaapkamer van een appartement. De bewoners konden het gebouw tijdig verlaten, er vielen geen gewonden. De brandweer had het vuur ook binnen een kwartier onder controle. Tijdens de interventie was de straat wel tijdelijk afgesloten voor het verkeer. In de Antwerpse haven worden steeds meer autonome voertuigen ingezet. Zo rijden er vrachtwagens zonder chauffeur en worden treinen en schepen van op afstand bestuurd. Dit najaar start een commercieel project waarbij een autonome vrachtwagen containers vervoert tussen linker- en rechteroever. De haven ziet de technologie als een manier om personeelstekorten en verkeersdrukte aan te pakken. Inwoners van Kapellen kunnen opnieuw een duurzame regenton uit gerecycleerd materiaal bestellen. Er zijn verschillende modellen beschikbaar met een inhoud telkens tot 1000 liter. Bestellen kan tot 15 oktober via IGEAN. De ton kan dan eind november worden afgehaald. Traditionele groene regentonnen zijn ook meteen verkrijgbaar op het recyclagepark. Het gorillajong dat eind vorige maand ter wereld is gekomen in Zoo Antwerpen is een meisje. Mama Mayani en haar baby stellen het volgens de verzorgers momenteel uitstekend. Bezoekers mogen nu mee bepalen hoe het jong zal heten. Ze kunnen nog kiezen uit drie namen: Binti, Boussi of Paya.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Braschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
2: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 2 uur.
4: Goedemiddag. In Hechtelijksel in Limburg is een groep parachutisten in de bomen beland. Mogelijk doordat de wind hen uit de richting blies. Ze worden op dit moment bevrijd, zegt burgemeester Jan Dalemans.
5: Het is een samenwerking met verschillende landen en hier worden heel wat parachutisten gedropt. Daar zijn een aantal parachutisten een beetje afgedreven en in de bomen terechtgekomen. Eerst was er sprake van 4, op een bepaald moment was er sprake van 11 tot 14. Maar op dit moment zijn er 5 mensen die ze hebben kunnen lokaliseren, waarvan er reeds 4 bevrijd zijn.
4: Medisch interventieplan is afgekondigd. Het is nog niet duidelijk of de parachutisten gewond zijn geraakt. Canada wil intensiever samenwerken met Europa, dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europese Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei Carney.
6: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together. Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
4: Carney stelt voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie, maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. En de Duitse bondscoach Jurgen Klopp komt wel met een erg ruime selectie voor de 4 Nations League-wedstrijden van eind deze maand en begin oktober. Het gaat om maar liefst 44 spelers. Het eerste deel speelt de eerste 2 matchen, onder meer tegen Nederland. De andere spelen de 2 andere matchen. Het is voor Klopp zijn eerste selectie als Duits bondscoach. Hij nam na het WK over van Julian Nagelsmann. Duitsland ging er daar al uit in de 16e finales. Vanmiddag en vanavond bewolkt en vooral in het centrum en westen regen, maximaal rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 20 graden.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager De Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van €20 maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Op de Antwerpse ring wordt dit weekend verkeershinder verwacht door de aansluiting van de nieuwe afrit Deurne. De afrit richting Nederland is van vrijdagavond 10 uur tot maandagochtend 5 uur volledig dicht. Ook de aansluiting van de E313 naar de ring gaat tijdens twee nachten dicht. Vanaf maandag ligt de afrit Deurne dus ongeveer 1 kilometer vroeger dan die vandaag ligt. Nu zondag 20 september vindt in het park van Brasschaat de tweede editie van de Eendjesrace plaats. De benefiet en voordelen van Villa Max loopt in samenwerking met Radiopark en is op onze zender van start tot einde live te beleven. Alle details staan ook op de website www.eendjesrace.be. Collega Brenda nam nu al eens polshoogte bij Bruno Herbos en Frank van Kamp van de organiserende Lions Club Moerland.
3: Nu zondag gaan we aan onze tweede eendjesreis beginnen in het park van Brasschaat. En ik zou zeggen, zie dat je er zeker en vast bij zijn, want het gaat een fantastisch evenement worden.
4: De mensen kunnen een eendje kopen in verschillende verkooppunten. Die kunnen ze vinden op jullie website. Waarvoor dienen de centen? Voor welk goed doel?
3: Voor Villa Max. 2 jaar geleden hebben we dat ook gedaan en dit jaar willen we dat herhalen. En we hopen natuurlijk dat we 12.000 eendjes kunnen verkopen. 1 eendje, dat kost €5, dat is toch geen geld. En uiteindelijk, ik zou zeggen, maak dat je dus uiteindelijk op dit moment nog wat eendjes gaat kopen, links of rechts in onze adoptiepunten, of zelfs een dag misschien nog op het evenement erbij. Maar dat zou wel eens kunnen dat ze dan op zijn.
4: Frank, heb je een idee hoeveel eendjes er verkocht zijn?
5: We gaan nu richting de 10.000. Dus dat 2.000 nog te gaan, dat lijkt veel. Maar we weten uit ervaring van 2 jaar geleden dat het de laatste dagen echt boomt in de verkoop. Ook online. Dus wees er snel bij. Nu je nog kans hebt om een auto te winnen, of een scooter, of een fiets, enzovoort.
4: Er zijn 19 prijzen, inderdaad. Nu, heel praktisch, waar moeten de mensen zondag zijn en om hoe laat?
5: Alles speelt zich af op de weide achter Sportoasen en voor de vijver. De eendjes worden losgelaten op de vijver. De vijver van het boothuisje, algemeen bekend zo, in Brasschaat. Het evenement start om 2 uur en de race zelf start omstreeks 3 uur. We schatten dat de race tussen 1/2 uur en 3 kwartier zal duren. En dan 1/2 uur na de race kan de uitslag al bekendgemaakt worden.
4: Er is een gerechtsdeurwaarder aanwezig. Dus de eerste 3 eendjes die toekomen, die hebben een grote prijs. Vertel maar.
3: Ja, de eerste prijs is dus onze Fiat 500. Die je ondertussen ook al in het straatbeeld voldoende hebt kunnen zien, denk ik, met onze grote eend op. En de winnaar mag die eend natuurlijk ook meepakken. Daar zijn we van overtuigd. De tweede prijs is een scooter Calambretta. En een derde prijs is een elektrische fiets van Oxford. Dat zijn onze prijzen, maar we hebben nog andere mooie prijzen. En al die prijzen, dat wordt die een dag zelf ook bekendgemaakt wie dat winnaar is. Maar de prijsuitreiking is dan wel een maandje daarna. Want iedereen moet de kans krijgen om zich te melden van ik heb een winnend eendje.
4: Oké, dus aan iedereen, koop een eendje voor het goede doel Villa Max in Brasschaat. En iedereen wordt verwacht nu zondag in het park van Brasschaat aan het boothuisje. Dankjewel, heren.
6: Nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Ma, die juwelen. Gonne de Robert.
1: Maar schatteke, die kinder zo moeilijk afstaat van doen.
0: Het ligt er toch maar te liggen. Doe het er iets plezant mee.
1: Wat dan?
0: De kroes, de hond, de nevering begot.
1: Robert de Nixpeer, zegt hij.
0: Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
1: En dat is betrouwbaar?
0: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
1: Allee, we gonnen de Robert.
2: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist, dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist, de verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk, grote merken, kleine prijzen.
4: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
5: Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep? Dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
6: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 3 uur.
7: Goedemiddag. In Hechtelijksel in Limburg zijn 5 parachutisten gewond geraakt. 3 van hen zijn zwaar gewond. Het gaat om militairen, maar het is nog niet duidelijk uit welk land. Je hoort Sanne Prees van de brandweer.
8: Er zou vandaag een internationale oefening zijn waarvan een 250-tal parachutisten deelnemen uit verschillende landen dus. Enkele van die parachutisten zijn afgedreven in het bosrijk gebied in Hechtelijksel. Wij hebben momenteel weet van 5 parachutisten die in de bomen beland zijn. Wij zoeken momenteel ook nog naar eventuele andere slachtoffers, omdat er vermoeden is dat er nog vasthangen.
7: Het medisch interventieplan is intussen opgeheven. De aardappeloogst in Vlaanderen was al 25 jaar niet meer zo slecht als dit jaar, dat zegt de Boerenbond. Door de hitte en de droogte de voorbije maanden zijn er 1/5 minder aardappelen geteeld in ons land. Daarmee hebben we minder oogst dan onze buurlanden. Welke impact dat zal hebben op de prijs van de aardappelen is nog onduidelijk. En in Zweden heeft het linksblok rond oud-premier Magdalena Andersson de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse openbare omroep nu bijna alle stemmen geteld zijn. Het linksblok haalt 176 zetels, dat is 1 meer dan de meerderheid van 175. Het rechtse blok van de huidige premier Kristersson strandt uiteindelijk op 173 zetels. Oud-premier Andersson zal nu dus opnieuw een regering moeten vormen. Bewolkt met aan de kust, kans op regen, maximaal rond een graad of 20. Morgen opnieuw 20 graden, maar droger. Het weekend wordt wisselvallig. Zaterdag maximaal 22 graden. Zondag iets droger en een graad of 20.
6: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: In Ekeren start maandag 21 september de heraanleg van Klein Hagelkruis en de Beenhouwerstraat. De riolering, rijweg en voetpaden worden vernieuwd en er komt ook meer groen en nieuw straatmeubilair. De werken gebeuren in verschillende fases en zullen duren tot eind mei volgend jaar. Tijdens de klus gelden omleidingen en zijn garages en opritten in de werfzone tijdelijk niet bereikbaar. Woningen blijven wel altijd te voet toegankelijk. Nu zondag houdt Antwerpen de 24e autovrije zondag. Tussen 10 en 6 wordt gemotoriseerd verkeer geweerd uit een groot deel van de binnenstad. Dit jaar is de autovrije zone uitgebreid met onder meer de Keizerlei, Frankrijklei en de Brabantstunnels. Op de Frankrijklei zijn er een waterglijbaan door de tunnel, een grote pumptrack en een rollerparade. Bezoekers kunnen er ook elektrische fietsen en steps komen uittesten. Wie de autovrije zone met de wagen wil inrijden, die heeft vooraf wel een doorlaatpas nodig. Woonzorgcentrum Almoezenier Kuipers in Stabroek fuseert met Olo Rotonde, waar ook buur de Vluchtheuvel deel van uitmaakt. Beide instellingen liggen vlak bij elkaar en werken al jarenlang nauw samen. De Vluchtheuvel fuseerde eerder al met Olo, dat zijn hoofdzetel heeft op de Mixenbaan in Brasschaat. De gesprekken over de nieuwe fusie zijn ruim 2 jaar geleden gestart en de samensmelting wordt officieel op 1 januari. Daarmee wordt de bestaande samenwerking tussen beide voorzieningen verder versterkt. De Antwerpse zanger Maxim Stojanak staat in november op Night of the Proms in de AFAS-dome, voor ons nog altijd het Sportpaleis. Voor het eerst brengt hij zijn eigen nummers met een groot symfonisch orkest en koor. Op de affiche voor de Night of the Proms dit jaar staan ook OMD, Holly Johnson en Vanessa Amorosi. De concerten vinden plaats op 20, 21 en 22 november.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
1: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta, zo simpel kan het zijn.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 4 uur.
4: Goedemiddag. De zoekactie in Hechtel Exel is afgelopen. De hulpdiensten zochten daar nog naar vermiste militairen die mogelijk in de problemen geraakten toen ze met hun parachutes in de lucht hingen. 5 militairen raakten daarbij gewond. 1 van hen een Amerikaan zwaar gewond. Je hoort Sanne Drees van de brandweer. Actrice Chris Bonny is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simon, het personage van Marleen Merks. Bonny stond ook op het theater en speelde ook in films, zoals Het gezin van Pamel. Ze werd 90. In Zweden heeft het linksblok rond oud-premier Magdalena Andersson de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse openbare omroep nu bijna alle stemmen geteld zijn. Het linksblok haalt 176 zetels, dat is 1 meer dan de meerderheid van 175. Het rechtse blok van de huidige premier Kristersson strandt uiteindelijk op 173 zetels. Oud-premier Andersson zal nu dus opnieuw een regering moeten vormen. Bewolkt met aan de kust kans op regen, maximaal rond een graad of 20. Morgen opnieuw 20 graden, maar droger. Het weekend wordt wisselvallig. Zaterdag maximaal 22 graden. Zondag iets droger en een graad of 20.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu nieuws van bij ons.
2: Op de Antwerpse ring wordt dit weekend verkeershinder verwacht door de aansluiting van de nieuwe afrit Deurne. De afrit richting Nederland is van vrijdagavond 10 uur tot maandagochtend 5 uur volledig dicht. Ook de aansluiting van de E313 naar de ring gaat tijdens twee nachten dicht. Vanaf maandag ligt de afrit Deurne dus ongeveer 1 kilometer vroeger dan die vandaag ligt. Opnieuw heeft de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen een internationale erkenning gekregen. Karel de Grote werd bekroond als Outstanding Institution. Met die onderscheiding krijgt de Antwerpse Hogeschool andermaal internationale waardering voor haar werking. Nu zondag 20 september zet brandweerpost Kapellen de deuren open voor het publiek. Bezoekers kunnen dan brandweerwagens van dichtbij bekijken, demonstraties volgen en kennismaken met het werk van brandweerzone Rand. Er zijn ook activiteiten en spelletjes voor jong en oud. Wie interesse heeft om brandweervrijwilliger te worden, kan zondag ook meer informatie krijgen over de opleiding en de selectie. Het bekende gedicht Verliefd van de Antwerpse dichter Eddy van Vliet krijgt een permanente plek in het Zuidpark. De tekst wordt aangebracht op een zitbank bij de Waterpoort. Het eerbetoon wordt op zondag 20 september onthuld tijdens het literaire festival Zuiderzinnen. Van Vliet, geboren op het Kiel, overleed in 2002 en was medeoprichter van dat festival.
3: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Stijlvolle herenkleding met persoonlijk advies? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Van casual tot chic, altijd stijlvol, steeds met aandacht voor service en kwaliteit. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Noteer alvast ons open deurweekend op zaterdag 19 en zondag 20 september.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 5 uur.
3: Goedenavond. Een social media verbod voor kinderen onder de 13, dat heeft de Europese Commissie beslist. Tussen de 13 en de 15 mogen kinderen enkel een account maken met toestemming van de ouders. En er komt een tijdslimiet, maximaal 1 uur. Je hoort Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
4: Het positieve daarin is dat ze echt strenge verplichtingen oplegt voor platformen die gewoon veiliger moeten zijn voor onze jongeren. Vandaag zien we dat de kinderen eindeloos scrollen omdat dat ook zo verslavend is ontworpen, of dat via algoritmen bepaalde in een soort van rabbit hole geraakt. En dus we eigenlijk willen Europa die risico's aanpakken en ervoor zorgen dat platformen veiliger zijn voor de kinderen.
3: Vooraleer een kind wil inloggen, zal het eerst zijn identiteit moeten bevestigen. Bijvoorbeeld met It's Me. In Hechtel-Exel in Limburg is 1 Amerikaanse militair zwaar gewond geraakt. Hij raakte in de problemen toen hij de controle verloor over zijn parachute na een windstoot. 4 andere militairen raakten lichter gewond. De militairen namen deel aan een grote internationale oefening met in totaal 250 parachutisten. Actrice Chris Bonny is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simon, het personage van Marleen Merks. Bonny stond ook op het theater en speelde ook in films, zoals Het gezin van Pamel. Ze werd 90. Koningin Mathilde gaat zondag naar New York. Ze zal daar 3 dagen aanwezig zijn op een vergadering van de Verenigde Naties. Op de agenda staan onder meer een ontmoeting met de secretaris-generaal Antonio Guterres. En ze zit ook samen met verschillende organisaties van de VN. Het ontwikkelingsprogramma bijvoorbeeld, dat wordt geleid door ex-premier Alexander De Croo. Coward van Lucas Dont zal dit jaar het Filmfest Gent openen. Het is al de 3e keer dat Dont die eer krijgt. En dat is geen toeval, zegt programmator Wim de Witte. Het Filmfest Gent loopt van 7 tot en met 18 oktober. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 12. Morgen droger en meer zon bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met kans op regen bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger met kans op zon in de namiddag en 20 graden.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van €20 maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: In de Antwerpse haven worden steeds meer autonome voertuigen ingezet. Zo rijden er vrachtwagens zonder chauffeur en worden treinen en schepen van op afstand bestuurd. Dit najaar start een commercieel project waarbij een autonome vrachtwagen containers vervoert tussen linker- en rechteroever. De haven ziet de technologie als een manier om personeelstekorten en verkeersdrukte aan te pakken. In Ekeren start maandag 21 september de heraanleg van Klein Hagelkruis en de Beenhouwerstraat. De riolering, rijweg en voetpaden worden vernieuwd en er komt ook meer groen en nieuw straatmeubilair. De werken gebeuren in verschillende fases en zullen duren tot eind mei volgend jaar. Tijdens de klus gelden omleidingen en zijn garages en opritten in de werfzone tijdelijk niet bereikbaar. Woningen blijven wel altijd te voet toegankelijk. Nu zondag houdt Antwerpen de 24e autovrije zondag. Tussen 10 en 6 wordt gemotoriseerd verkeer geweerd uit een groot deel van de binnenstad. Dit jaar is de autovrije zone uitgebreid met onder meer de Keizerlei, Frankrijklei en de Brabantstunnels. Op de Frankrijklei zijn er een watergeleibaan door de tunnel, een grote pumptrack en een rollerparade. Bezoekers kunnen er ook elektrische fietsen en steps komen uittesten. Wie de autovrije zone met de wagen wil inrijden, die heeft vooraf wel een doorlaatpas nodig. Woonzorgcentrum Almoezenier Kuipers in Stabroek fuseert met Olo Rotonde, waar ook buur de Vluchtheuvel deel van uitmaakt. Beide instellingen liggen vlak bij elkaar en werken al jarenlang nauw samen. De Vluchtheuvel fuseerde eerder al met Olo, dat zijn hoofdzetel heeft op de Mixenbaan in Brasschaat. De gesprekken over de nieuwe fusie zijn ruim 2 jaar geleden gestart en de samensmelting wordt officieel op 1 januari. Daarmee wordt de bestaande samenwerking tussen beide voorzieningen verder versterkt. Vandaag houdt de politie van Schoten een controleactie op gevaarlijk rijgedrag met fietsen, fatbikes en e-steps. Er wordt onder meer gelet op overdreven snelheid, gsm-gebruik en roekeloos rijgedrag. Bij uitzonderlijk gevaarlijk gedrag kan een voertuig voortaan tijdelijk in beslag worden genomen. Volgens de politie blijft sensibilisering wel de basis van de aanpak.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: En deze medaillonneke, och manneke, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. In dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
1: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
2: Wat zei het hem?
0: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
3: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03-541-4488. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
4: Ah, leuk hè, zo'n volautomatische garagepoort. PNM uit Kapelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantoorpoort tot volautomatische sectionale poorten. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmkapelle.be.
3: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen. Mis het niet, de 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
5: Jongen, wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met de notte rijden. Dus hebben ze ons met onze notte een roos gebracht. Dat is een gerief, hè, zo'n Leo.
6: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
7: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
8: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
9: Goedenavond. Een social media verbod voor kinderen onder de 13, dat heeft de Europese Commissie beslist. Tussen de 13 en de 15 mogen kinderen enkel een account maken met toestemming van de ouders. En er komt een tijdslimiet, maximaal 1 uur. Dat is een goede zaak, vindt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
10: Met de Vlaamse regering willen wij ook dat platformen gewoon veiliger zijn, dat de echte risico's worden aangepakt. En dat is wat Europa voorschrijft, strenge verplichtingen voor die platformen die eigenlijk moeten veilig zijn. Als een product niet veilig is, dan mag dat niet verkocht worden. Hè. Dan halen ze dat uit de schappen. Maar online moet dat ook gelden. En dus die platformen moeten gewoon ook echt veilig zijn.
9: De lidstaten moeten die plannen nu eerst nog goedkeuren. Goed nieuws van bij spelletjesmaker Cartamundi in Turnhout. Daar zoeken ze 100 nieuwe mensen, vooral technische profielen. Voor snijden, verpakken en drukken bijvoorbeeld. Op dit moment werken er zowat 600 mensen voor Cartamundi in ons land. In Saoedi-Arabië is een dode gevallen nadat hij geraakt werd door het puin van een neergehaalde drone. Er vielen ook 2 gewonden. Ook meerdere gebouwen en voertuigen raakten beschadigd. Volgens de civiele bescherming was de drone afkomstig van Houthi-rebellen in buurland Jemen. En Afitian mag weer. Een jaar na de heisa op het WK in Tokio start ze morgen opnieuw in een zevenkamp. Dit keer in Talence in Frankrijk. Tiam is drievoudig Olympisch kampioen zevenkamp. Ze is 32. De Red Dragons, dat zijn onze Belgische volleybalmannen, hebben hun laatste groepswedstrijd gewonnen op het EK in Finland. Het werd 3-0 tegen Servië. De Dragons zijn nu zeker van de 8e finales. Op het WK vorig jaar gingen ze eruit in de kwartfinales. Nu willen ze beter doen. Op meer dan 70 plaatsen is het nu zondag autovrije zondag. Nog nooit deden zoveel steden en gemeenten daaraan mee. Vorig jaar waren het er nog maar 53. In sommige steden zijn er straatfeesten, in andere mag je gewoon niet met de auto door. Iedereen organiseert het op zijn eigen manier. Ook Wallonië doet mee onder de naam Dimanche sans voiture. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu nieuws van bij ons.
2: Op de Antwerpse ring wordt dit weekend verkeershinder verwacht door de aansluiting van de nieuwe afrit Deurne. De afrit richting Nederland is van vrijdagavond 10 uur tot maandagochtend 5 uur volledig dicht. Ook de aansluiting van de E313 naar de ring gaat tijdens twee nachten dicht. Vanaf maandag ligt de afrit Deurne dus ongeveer 1 kilometer vroeger dan die vandaag ligt. Opnieuw heeft de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen een internationale erkenning gekregen. Karel de Grote werd bekroond als Outstanding Institution. Met die onderscheiding krijgt de Antwerpse Hogeschool andermaal internationale waardering voor haar werking. Maandag 21 september starten grote vernieuwingswerken aan de Noorderlaan in Antwerpen, tussen de Muisbroeklaan en de Ordamstraat. Over zo'n 2,5 kilometer afstand wordt het wegdek vernieuwd en worden kruispunten en fietsoversteekplaatsen aangepakt. Tijdens die werken blijft één rijstrook in elke rijrichting beschikbaar. De werkzaamheden duren tot volgend voorjaar. De wegenwerken in de Villerslei in Schoten wegen duidelijk zwaar op de lokale handelaars. Sinds de start van de werken zien verschillende winkels hun aantal klanten teruglopen en hun omzet sterk dalen. De gemeente lanceert binnenkort een campagne om de getroffen zaken extra onder de aandacht te brengen. De werken schuiven intussen op richting Albert Dineurlaan en duren nog tot eind december. Nu zondag 20 september zet brandweerpost Kapellen de deuren open voor het publiek. Bezoekers kunnen dan brandweerwagens van dichtbij bekijken, demonstraties volgen en kennis maken met het werk van brandweerzone Rand. Er zijn ook activiteiten en spelletjes voor jong en oud. Wie interesse heeft om brandweervrijwilliger te worden, kan zondag ook meer informatie krijgen over de opleiding en de selectie.
3: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3:00 middags vertrekken ze samen als zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 7:00.
2: Goedenavond. Een van de ventiluswerven mag niet opgestart worden. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Het gaat om werkzaamheden in Izegem. Daar moet een hoogspanningsstation uitgebreid worden. Maar buurtbewoners kwamen daar tegenin. Er wordt nu nog bekeken of de werken tijdelijk of permanent gestopt moeten worden. Ventilus is de hoogspanningslijn die aangelegd wordt in West-Vlaanderen. Navitiam komt morgen weer in actie op de Zevenkamp, dit keer in Talence in Frankrijk. Het is de eerste keer na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Daar mocht ze eerst niet mee naartoe. Uiteindelijk ging ze toch, maar moest ze opgeven met een blessure. Tiam is drievoudig Olympisch kampioene Zevenkamp, ze is 32. Wielrennen dan. In de ronde van Slowakije heeft de Fransman Paul Magnier ook de tweede rit gewonnen. Hij was opnieuw de snelste in de massasprint. De Italiaan Thomas Capra werd tweede, de Tsjech Simon Vanicek derde. De ronde van Slowakije loopt nog tot zondag. De Red Dragons, dat zijn onze Belgische volleybalmannen, hebben hun laatste groepswedstrijd gewonnen op het EK in Finland. Het werd 3-0 tegen Servië. De Dragons zijn nu zeker van de achtste finales. Op het WK vorig jaar gingen ze eruit in de kwartfinales. Nu gaan ze voor een medaille. Coward van Lucas Dont zal dit jaar het Filmfest Gent openen. Het is al de derde keer dat Dont die eer krijgt. En dat is geen toeval, zegt de programmator Wim de Witte. Het Filmfest Gent loopt van 7 tot en met 18 oktober. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
0: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Braschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
4: Goedenavond. De cipiers in onze gevangenissen gaan het werk neerleggen. Volgende week vrijdag voor 24 uur. Dat hebben ze beslist na een teleurstellend overleg vandaag met het kabinet van justitieminister Verlinde. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
5: Wel, wat wij nog altijd verwachten is dat de minister richting de regering stapt en zegt van het lukt ons niet om die overbevolking naar beneden te krijgen. Met de maatregelen die in maart zijn opgelegd, dat er een serieus plan komt om die achterstand in verlof om die af te bouwen. Dat zijn toch wel twee essentiële punten waarover we vinden dat personeel van de gevangenissen succes hebben krijgen.
4: Een van de Ventuluswerven mag niet opgestart worden. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Het gaat om werkzaamheden in Izegem. Daar moet een hoogspanningsstation uitgebreid worden. Maar buurtbewoners kwamen daar tegenin. Er wordt nu nog bekeken of de werken tijdelijk of permanent gestopt moeten worden. Ventulus is de hoogspanningslijn die aangelegd wordt in West-Vlaanderen. Het aantal migranten en vluchtelingen dat Europa binnengeraakt is fors gedaald. Het waren er tot nu toe 60.000 of bijna 40% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dat laat de VN weten. Maar het aantal mensen dat sterft onderweg op zee stijgt dan weer. Dat waren er dit jaar net geen 2.300. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger. Kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Beauty Spark.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
1: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
0: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
1: Begrijpelijk. Bid 10 weesgegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
2: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
3: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
4: Een mooie tuin begint met een goed plan. En een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je. Van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
5: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
6: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radiopark.
7: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
8: Goedenavond. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Die zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latree heeft meer details. De betrokken schepen zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. Het aantal migranten en vluchtelingen dat Europa binnengeraakt is, is fors gedaald. Het waren er tot nu toe 60.000 of bijna 40% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dat laat de VN weten. Maar het aantal mensen dat sterft onderweg op zee stijgt dan weer. Dat waren er dit jaar net geen 2.300. Naar de Europa League voetbal dan. Rond deze tijd start Union aan zijn groepswedstrijd in de Europa League. Uit bij Victoria Pilsen uit Tsjechië. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 20. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en 20 graden.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: privé-sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
2: Goedenavond. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Die zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latré heeft meer details. De betrokken schepen zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. Rond deze tijd leggen de luchtverkeersleiders van Skies het werk opnieuw neer op de luchthaven van Charleroi voor de tweede avond en nacht op rij. Daardoor zullen een 40-tal aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt worden. De luchtverkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het niet eens raken met de directie over hun nachtpremie. De drone die gisteren het vliegverkeer op Charleroi verstoorde was van een vastgoedmakelaar die foto's wilde maken van een gebouw in de buurt. Dat zegt ook de eigenaar van de drone. Die riskeert een boete. In Gent mogen over 3 jaar geen reisbussen meer in het centrum rijden, omdat die bussen voor te veel overlast zorgen, zegt Gent Schepen van Mobiliteit Joris van den Broeke.
3: Dat zijn er soms 100 per dag. Dat is heel onaangenaam voor de mensen in de stad, maar zorgt bijvoorbeeld voor doorstromingsproblemen van het openbaar vervoer. En daar hebben we nu een oplossing voor gevonden. Wij gaan wel vlakbij het centrum comfortabele op- en afstapplaatsen voorzien, en waar de mensen dan naar het centrum kunnen wandelen of eventueel zelfs met een bootje over het water.
2: Er komen 6 vaste op- en afstapplaatsen op wandelafstand. Brugge doet dat ook al zo op die manier. Opnieuw malaria-doden in de buurt van de luchthaven van Frankfurt in Duitsland. Dat melden de lokale autoriteiten. Eerder deze week werden er ook al 2 besmettingen daar vastgesteld. Eerder dit jaar stierven al 2 mensen aan malaria. Het ging om medewerkers van de luchthaven. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door. Maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: just like this.
1: Dit is Spark.

0: Jongen, jongen, jongen, waar heb ik die verzekeringspapieren nou weer gelaten? Gelukkig hebben ze daar bij Victoria Verzekeringen een oplossing voor. Mybroker.be. Daar vinden alles digitaal terug. En voor een klapje te doen, dan bel het dan gewoon naar Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep? Dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
3: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 11 uur.
4: Goedenavond. De luchtverkeersleiders van Skies hebben het werk opnieuw neergelegd op de luchthaven van Charleroi voor de tweede avond en nacht op rij. Daardoor zullen een 40-tal aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt worden. De luchtverkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het niet eens geraken met de directie over hun nachtpremie. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt, samen met internationale wetenschappers. Het gaat om een tijgerkat die in Bolivia leeft. Het was een toevallige ontdekking, vertelt evolutiebioloog Jonas Leskroaert van de UA.
5: Een lokale inwoner heeft een kitten gevonden in het bos, bracht die naar een lokaal opvangcentrum. Intussen zijn ook DNA-stalen van het dier genomen door Boliviaanse onderzoekers. En met dat DNA kunnen wij nu zien dat het om een heel ander dier gaat dan de andere tijgerkatten waar we al DNA-stalen van genomen hebben.
4: Het is al 100 jaar geleden dat er nog eens een nieuwe kattensoort ontdekt werd. Ze kreeg de naam Leopardus tilcayo. Onze Belgische volleybalmannen zullen tegen Tsjechië spelen in de achtste finales op het EK. Tsjechië speelde nog de halve finale op het WK vorig jaar. De Red Dragons verloren toen in de kwartfinale van Italië, dat later wereldkampioen werd. De match tegen Tsjechië wordt zondag of maandag gespeeld. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door, maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: heugen, die zon. Maar soms mag het toch wat minder. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in zonwering. Van screens en zonnetenten tot terrasoverkappingen. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Een tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
2: Stijlvolle herenkleding met persoonlijk advies? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Van casual tot chic, altijd stijlvol, steeds met aandacht voor service en kwaliteit. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Noteer alvast ons open deurweekend op zaterdag 19 en zondag 20 september.
3: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
4: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van middernacht.
5: Goeienacht. Een Turkse rechter heeft 8 mensen aangehouden. Het gaat om een journalist en 7 actievoerders die op straat kwamen voor meer rechten voor de LGBTQI+ gemeenschap. Dat meldt het Turkse persbureau Anka. Ze worden onder meer verdacht van het publiceren van obscene inhoud. De 8 werden afgelopen weekend opgepakt tijdens huiszoekingen in homocafés en bij LGBT-organisaties in wat de Turkse overheid een operatie om de waarde van het traditionele gezin te beschermen noemt. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt, samen met internationale wetenschappers. Het gaat om een tijgerkat die in Bolivia leeft. Het was een toevallige ontdekking, vertelt evolutiebioloog Jonas Leskroaert van de UA.
6: Een lokale inwoner heeft een kitten gevonden in het bos, bracht die naar een lokaal opvangcentrum. Intussen zijn ook DNA-stalen van het dier genomen door Boliviaanse onderzoekers. En met dat DNA kunnen wij nu zien dat het om een heel ander dier gaat dan de andere tijgerkatten waar we al DNA-stalen van genomen hebben.
5: Het is al 100 jaar geleden dat er nog eens een nieuwe kattensoort ontdekt werd. Ze kreeg de naam Leopardus tilcayo. Naar de groepsfase van de Europa League voetbal dan. Daar heeft Union makkelijk kunnen winnen uit bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door, maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.
4: Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

reed eraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal, maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.